Hey, double D, do see the oh, hey, double. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, papa. Here, pap